0: Een gibbel. Een gibbel.
1: Oh, rennen.
0: Oh, let ik gewoon aan,
1: hè?
0: Ja, aan de onaga. Dan, een man weer eens met een gang was, wat ik nog niet aan het zeggen, tot ook dat ook.
1: Wat ik goed ook, wat ik goed ook.
0: Maar als ik naar maar als ik naar moraal ga,
1: ja.
0: Zo je meer aan de onaga.
1: Oké, go.
0: Oké, ja, gewoon aan. Oh,
1: bedrijf. Ah, pasangil ko. Nya kuno hay. Do na ko ipangita.

0: Wat nu van de gamma song in de hand ook en wat van nog?
1: Ah, oei, hela, nana, die jongens na.
0: Nou, het ont. Oké, oké. Oh, zijn jan zijn aan het ontgeten we elkaar.
1: Ah?
0: In Paride aan het we elkaar. Kijk, we hadden een aantal aanpak pick-up sabata.
1: Ah, oei, oké, oké. Ah, oei. Maar ja, niet hoe nog een gedaan. Na aan zijn guardhouse. Dag pabot. Hala, dag pabot, hola.